hut, zie me weer te vrij. We zo in met de zeis, we zo in met die menen. De meer, meer zie je weer te vrij. Vrij die dag even, zag niet zo'n beetje zo bleef. Op hut, zie me weer te vrij.